0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: zou dat mis hebben, man.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: vergeten wie.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

Frank van Etten hoorde je op Bingo en ik leef vandaag. Kijk even naar het verkeer. Daar zien we met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten. Daar komt namelijk dichte mist voor. Ik had er zelf ook last van onderweg. Soms was het inderdaad wel even heel dicht en dan ineens was het weer open. Ja, op deze zondag, want het is geen zaterdag als je mij hoort, het is zondag. Ja, ik neem het programma van Maurice Franken over. Die geniet van een welverdiende vakantie. En collegiaal zoals we zijn, nemen we mekaars programma over. En ja, dan is het dus nu mijn beurt op deze zondag. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm. En anders kun je ook gebruik maken van de Bingo FM app. In dit programma heb ik zometeen de bingo schijf. We hebben een uitgebreid weerbericht. En nou ja, er komt nog van alles langs. Hè. Er is een groot evenement op dit moment gaande. In Utrecht moeten we het natuurlijk ook eventjes over hebben. Zoals gezegd, jouw verzoekje. Van harte welkom. Geef hem door. Wij gaan luisteren naar John West en Jans.

Nou, lekkere vrolijke muziek van Richel en de gekke makelaar. Is nog extra verkeersinformatie. Er is namelijk chaos in Maleisië. Was je lekker vroeg opgestaan voor de Formule 1 race misschien? Ja, die is dus helemaal uitgesteld. Er is één rondje gereden. Dat is ook nog nooit vertoond, dat alle auto's al op één rondje staan. Inmiddels staan ze allemaal in de pits. Het staat allemaal door elkaar en het is één grote chaos. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is afwachten dat de race dan uiteindelijk wordt verreden. Nou, we houden je op de hoogte. Gisteren mocht ik hem ook al draaien, de bingo-schijf. En wat voor eentje, het is Donnie en Justin de Wild en de party tent. Nou, gisteren vond ik hem ook al zo leuk, dus ik zet hem iets harder.

Ja, dat is fijn dat ik dan deze plaat ook op zondag eens een keertje kan draaien. André Hazes hoorde je en de zondag. En deze zondag zijn er duizenden hardlopers onderweg door het centrum van Utrecht voor de jaarlijkse singleloop. Die is vanochtend vroeg begonnen met de Kids Run en eindigt halverwege de middag als de laatste renners van de 10 kilometer binnenkomen op de Catharijnensingel. En de weggebruikers die moeten daar volop rekening mee houden. Dat was hier ook al toen ik naar het pand toe reed. Stonden al grote borden van let op, hier kun je niet verder doorrijden. Ook het openbaar vervoer is geheel en al anders geworden. Zo rijdt lijn 1 bijvoorbeeld niet door de drukke halte Sint-Jacobstraat. Nou, meer informatie daarover vind je op de website van de collega's van RTV Utrecht. Die hebben er ook een hele mooie kaart bij gedaan, zodat het allemaal overzichtelijk is. Ik hoop dat de renners geen last hebben van de mist. Want ja, anders loop je toch tegen elkaar. Of je moet een lampje achter je op je rug hebben hangen. Dat kan natuurlijk ook. Hey, toepasselijke plaat. Akda en de Munnik.

0: heerlijke plaat, hè? Die van de dijk en als het golft. We kijken eens eventjes naar het weer. Vanochtend is het wisselend bewolkt. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. En later in de ochtend lost ook de bewolking grotendeels op en is het droog en zonnig. Het waait nauwelijks en de temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden. Lokaal 22 graden in Limburg en het oosten van Brabant. Morgen dan is het rustig en vrij zonnig herfstweer. In de ochtend kan het regionaal een tijdje mistig zijn. Het wordt dan 19 tot 22 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Mike Versteeg op bingo en hartslag van je heupen. Niet alleen op de radio hoorde je hem zojuist. Nee, hij staat ook op onze website. En daar staat een hele reportage over hem. Een interview dus met Mike Versteeg. Zijn grote hit Baila de Utrecht, die wordt natuurlijk volop gedraaid in de Galgenwaard. Ja, en hij is zelf natuurlijk ook een vervent bezoeker van die Galgenwaard. Maar hij heeft toch zijn seizoenskaart moeten opgeven. Omdat de optredens toch voorgaan. Dus dat vindt hij geheel jammer. Gelukkig kijkt hij wel alle wedstrijden terug. Het hele interview lees je dus op de website van Bingo FM. Wij gaan luisteren naar een klassieker uit de Nederlandse pophistorie. Maar niet alleen Nederlands. Het is natuurlijk een remake. Hier is de andere kant van de maan. Bonnie van der Bos.

Nou, Mart Hoogkramer op bingo en de diamant. Eens even kijken wat er nog meer in de stad te doen is. Onder andere de Smaken van Overvecht is georganiseerd. Dat is vandaag vanaf 12 uur tot 4 uur. En dan mag je lekker gaan proeven van Marokkaanse gerechten tot Syrische smaken. De toegang is geheel en al gratis. Een hapje kost €1,50 per portie. Dus nou ja, dat valt dan nog wel mee. Wacht natuurlijk niet tot het einde. Want als de gerechten op zijn, dan zijn ze op. Dat is van 12 uur tot 4. De Smaken van Overvecht. Dat gebeurt allemaal bij de Noordertuin. Wij gaan een verzoekje draaien. Een verzoekje van Pierre. Die zegt, wat leuk dat je nu op de zondag zit. En of ik verscheurde je foto wil draaien.

fijne muziek, hè, van het Cilia Romli en Jij was bij mij. Daarvoor hadden we het verzoekje van Pierre de Hoog. Ik verscheurde je foto. Hij vraagt hem wel vaker aan. Maar goed, ik dacht, het mooi moment om hem nu eens een keer te draaien. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@BingoFM of gebruik de Bingo FM-app. Straks in het volgende uur. Ja, op zaterdag doen we altijd de dag van vandaag. Het is sowieso een hele belangrijke dag voor heel veel mensen en heel veel dieren ook. Dus nou, dan weet je het wel. Gaan we zo meteen in het volgende uur ook doen. Nu luisteren we naar Benny Nijman. En je moet niet bang zijn voor het leven.

Utrecht. Wij gaan naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur. En daarna natuurlijk het volgende uur muziek bij de koffie. Ik heb heel veel leuke platen voor je klaarstaan. Onder andere dus Vincent en Vrijdag is Vrij. Daar beginnen we mee. Maar eerst maar even Suzanne.

0: nog naar huis. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie, met Marcel Druif.

0: Ja, de vrijdag is vrij van Vincent op deze zondag. Ja, ik moet goed opletten welke woorden ik gebruik. Want ja, de zaterdag, dat sluit er zo in. Sowieso heb ik straks wel een liedje met zaterdag. En nee, dat is niet bluff welke dat is, hoor je dan zo meteen. Eens even kijken naar de verkeersinformatie. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Daar is 5 minuten vertraging. Houd daar dus eventjes rekening mee. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben in ieder geval zometeen de dag van vandaag. Hè. Dat hebben we meegenomen van de zaterdag. Dus dat doen we dan ook op deze zondag. En ik zag ook leuke dagen. Ja, 1 dag is natuurlijk super speciaal. Het is namelijk Dierendag. Heb jij al je dier verwend met een leuk speeltje? Of wellicht een extra groot bot? Dat kan natuurlijk ook. Heb je trouwens een verzoek? Ja, geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Het kan ook over dieren gaan natuurlijk, dat liedje. Moet je maar eens even heel goed nadenken welke titel dat zou zijn. En anders mag het ook een andere zijn natuurlijk. Dus wij gaan luisteren naar Mo en Raccoon. Dansen met mijn ogen dicht.
1: Marcel Druif. Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem het verlamt. God vergeet de tel kwijt.

0: Fijne klanken van Gerard Joling met het liefje. Het is zondag 4 oktober.
1: De dag van...
0: Het is de dag van de dieren natuurlijk, want het is Werelddierendag. Het is ook Wereldwandeldag. Nou ja, ze zijn natuurlijk niet aan het wandelen op de Singelo. Maar echt wel even stevig aan het doorrennen. Het is ook Truckersdag en het is Wodka-dag. Niet de W van Wodka, maar de V van Wodka. Het zal een kleine mengeling zijn. En mijn oproep heeft geholpen, want Ronald kwam met een hele leuke tip. Als het dan over dieren gaat in een liedje. Ja, dat is deze. Bedankt, Ronald.

aangezien het ook truckersdag was, dacht ik, nou, dan kunnen we Henk Wijngaard ook wel eventjes draaien. Het zwarte asfalt, mensen. Wij gaan dus even nieuwe muziek draaien. Nieuwe muziek van Sabine. Bij mij doen we, ja, daar hoor je nog wel eens regelmatig een liedje van haar. Wat is vooral ook bekend met haar akoestische gitaar. En dan buitenlandse liedjes vertalen naar het Nederlands. En dan zingen is best wel bekend op TikTok en zo. Heeft ook een bescheiden hitje gehad. Dit laat ik nooit meer gaan. Nou, die draai ik ook nog wel eens regelmatig.

0: Ben en Replay samen met Milobi You. Het is precies 11:30. Tijd voor het weerbericht. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog. Er staat weinig wind. En daarbij stijgt de temperatuur naar 18 graden in het noordwesten. Tot 21 of 22 graden in Zeeland, Brabant en Limburg. Vanavond dan trekken enkele sluierwolken over het land. En in de nacht ontstaat regionaal opnieuw mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. En morgenochtend dan start regionaal grijs. In de loop van de ochtend breekt de zon vaker door. De temperatuur komt uit dan op 20 of 21 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf. Echt aan.

Nou, die had ik ook al een tijd niet gehoord. Carola en je ogen hebben geen geheimen meer. Straks is hier natuurlijk ook de aankomst van Henry Verwoerd. Hij gaat de weekendlunch doen. En nou, bij verzoekjes kun je bij hem natuurlijk ook goed terecht. Wij gaan luisteren naar Wesley Bronkhorst. Niet voordat ik je verteld heb dat Max op 1 rijdt. Ze zijn inmiddels natuurlijk gestart. Dat was al om 11:15. Ja, allerlei toestanden. Maar ondertussen rijdt hij toch mooi op 1.

Roxy Dekker op bingo met de bare minimum. Een opmerkelijk verhaal uit Duitsland. Zijn brood dat al 36 jaar in de diepvries werd bewaard, voortaan te zien in het Duitslandmuseum in Berlijn. Het is namelijk een Oost-Duits brood. De mensen die het ooit kochten, ja, dat was bij de samensmelting. En die waren gewoon bang dat er voedseltekorten zouden ontstaan. Hebben dat brood in de vriezer gelegd. En nou ja, op een gegeven moment was het natuurlijk wel tijd dat ze wisten dat dat niet meer gegeten kon worden. Maar ze hebben dat altijd bewaard. Ook bij nieuwe vriezers die er kwamen. Altijd weer dat brood erin. En uiteindelijk heeft een directeur van het museum, ja, die kreeg dat ter oren. En heeft gevraagd of hij dan dat brood tentoon mocht stellen. Nou, dat is dus gebeurd. Hij wordt op min 22 bewaard. En ja, dat in een glazen box. Dus hij is te zien in dat museum.

0: Sander Kwarten op bingo met de tapster uit Tovana. Nou, jij zat lekker mee te trompetten.
1: Ja, natuurlijk. Lekker mee trompetten. Ja. En rondje muziek van mij, zou ik zeggen, met die tapster.
0: Ja, goed zo. Zeg, ook aangeschoven is Marion. Hè? Ja, ja. Jij kent Marion natuurlijk als geen ander. Goedemorgen, Marion.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en jij, want normaal is het zo dat wij op zaterdag doen we altijd even kruisgesprekje. Hè? Zo noemen ze dat op radio. Ja. Dan na 12 uur, dan hebben we dat al eventjes. Dan zeg je, wat ga jij doen?
1: Ja,
0: maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nee. Ik moet zo meteen weg.
1: Met gierende banden,
0: want Marion gaat namelijk meedoen aan een quiz. Hey. En dat is in beeld en geluid.
1: Ja?
0: En dat gaat dan waarschijnlijk over 75 jaar tv. Een soort pubquiz, hè?
1: Oh, leuk.
0: Maar nou dacht ik, laten we dan even hier oefenen, zodat Marion straks de slager ten ijs gaat.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ben je dat wat? Doe je even mee?
1: Ja, ik doe mee.
0: Nou, fijn. Ja. Zullen we even simpel beginnen misschien?
2: Ja. Ik vind het helemaal prima. Nou,
0: wat is dit?
2: De fabriek.
1: Ja. Nou, ik was te laat.
0: Je was te laat, ja. Maar goed, geef niet, want we hebben nog een kans hier. Goed, en wat is dan dit?
1: Soldaat van Oranje.
0: Kijk, en ook hele mooie muziek, hè?
1: Ja, zeker.
2: Het lag op het puntje van mijn neus.
1: Ja.
0: Nou goed, mooi. Zou ze thuis ook meedoen, denk je?
1: Ik denk het wel.
0: Oké, nou goed.
1: Hebben we er nog meer?
0: Ah, ik heb er nog veel meer. Wat is dit, mensen? Nou, dit is een inkoppertje.
1: Goede tijden, slechte tijden, ja.
2: Ik heb een tegenstander.
0: Ja, jij moet zo meteen aan de bak.
1: Gezongen door Lise Boré, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Ja. Hey, deze dan misschien?
1: Miami Vice, ja.
0: Ja, dat is gedeelde plek, hè.
1: Gedeelde smart, halve smart.
0: Ja. Goed. Nou, deze is dan misschien ook leuk. En mensen, doe thuis ook gewoon eventjes gezellig mee, hè. Mensen, wat is dit? Ja.
2: In de hoofdrol.
0: Zeker niet.
1: A-team.
2: Oh ja.
1: De A-team. Sorry. Ja, hè.
0: Nee.
1: Dallas.
0: Dallas, dat is hem hoor.
1: Ja.
0: Moeilijker dan je denkt, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou goed, wat is dit dan?
2: Die 18.
1: Dat is die 18.
0: Goed, nou.
1: Nou, ik denk dat Marion die gaan wel weer.
0: Ja, ik ga er ook vanuit. Ja, mensen, nou. Hey, dit is ook van tv.
1: Ja, lekker hoor.
0: Door de serie van Frans Bauer. Is zo, dit echt een grote hit, hè?
1: Ja,
0: heb
1: goed.
0: Je even voor mij.
1: Ja.
0: Nou, dus gaan we die eventjes draaien. Nou, straks zijn wij dus heel snel weg.
1: Ja, nou, succes.
0: Laten we nog even muziek draaien.
1: Ja.

Langzamerhand gaan wij naar het einde van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Dat doen we nog met Peter Beense. En geef me jouw lach. En dan, volgende week zondag, dan ben ik er weer. Ja. Maurice heeft dan nog steeds vakantie. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

lekker Jeffrey Heese en Brace. Het nummer dat heet wel voor mij alleen. Ja, zo gaat het wel. Die Marcel die is met zijn vrouw in de auto aan het wegdraaien. Dat is echt niet te geloven. Straatstenen liggen op elkaar gestapeld. Met gierende banden ging hij weg. Nou, we hebben er wel van genoten van zijn uitzending. En volgende week zaterdag en zondag, dan is hij er weer. Nu is het tijd voor mij om tussen 12 en 2 lekker een platen voor je te draaien. De weekendlunch, mocht je een plaatje willen horen, stuur even een e-mail naar henry@bingofm.nl. En anders via onze prachtige Bingo FM app. En misschien dat ik dan iets voor je zou kunnen betekenen natuurlijk. We hebben ook nog in deze uitzending het broodje speciaal. En in de tweede uur gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want ik heb hem net weer even uit het archief gehaald. Het meurt een beetje muf, maar dat maakt niet uit. Dat ruik je op de radio toch niet. Maar het gaat om de muziek die erin zit. En dat zijn heel wat leuke platen in ieder geval. Dus laten we snel voor start gaan en geniet van je lunch.

0: je lekker zeg. De bank zitten samen met Robert van Hemert. Rapido. Nou, rapido, even rustig aan. Even een rustpuntje in de show, wat dat betreft. Het is Willeke Alberti trouwens, samen met Johnny de Mol. En de glimlach van een kind. En je vrienden van de radio.
1: Jij bent zo wijs.
2: Dat zegt een kind.
1: Jij bent zo grijs.

Harren en zingt over een gekkenhuis. Nou, je hoeft het nieuws maar te kijken. Je denkt van nou, de hele wereld is een gekkenhuis wat dat betreft. Lekkere muziek voor jou op zondagmiddag hier bij Bingo FM en Gislaine. Mooie naam trouwens. Gislaine, jij vroeg een plaatje aan en je wilde graag horen. Freek en Suzanne met Pijnstiller.

Bingo schrijven deze week Donnie en Justin de Wild in de party tent. Nou, we kunnen je verzekeren, als die optreden, dan staat je party tent helemaal op zijn kop. Binnen een paar seconden is dat al geregeld natuurlijk. Zondagmiddag, je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, hou ik muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn, met hele mooie platen. En dit is er eentje van John West. En mijn kleine wonder. Ik

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons vandaag terug naar 1970... met Oscar Harris en de Twinkle Stars. Het nummer dat heet Try a Little Love. Dat is dat broodje speciaal van vandaag.
2: And I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

Lekker hoor. Oscar Harris en de Twinkle Stars. En Try a Little Love. Dat was vroeger. Had je dan van die feestjes met visnetten aan het plafond en zo. En dan deze schuifelen, naveldrukken en zo. En soms in de Harthoek zeiden ze dan van... Ga je mee naar buiten? Want we gaan brommers kieken. Nou, ik heb nooit een brommer gezien, moet ik je eerlijk bekennen.

Montero krijgt een Spaans benauwd. Nou, hoeft echt niet hoor, want zo erg is het ook niet. Het is een ex-binkerschuif trouwens. En we draaien het hier bij je vrienden van de radio recht uit het hart van de Domstad. Nu op de draaitafel Jan Wolters. En ja, inderdaad, dat

Muziek van Wilde Bras, Die Nacht uit 1970. Was het een quickstepje? Ik heb er weinig met dansen hoor. Want dat betreft, ja, de Polonaise, die hebben elkaar onder de knie. Dat toch wel, maar dan moet je verder niet meer vragen hoor. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van de weekendlunch. Hier is Sander Kwarten. En het is kiezen of delen. Oké. Okay.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Oeh, lekker zeg, Jari Hellegers, dat heette De Vloek van Barcelona, bij een vrienden van de radio. 13:17 en je zit misschien lekker nog te lunchen. Nou, geniet van je lunch, misschien dat je iets langer op bed hebt geleven vanmorgen. Ja, dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Moet je er ook van genieten natuurlijk. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ina, deze is voor jou, dit is Gisby.

het leven. Frank van Gooyen samen met Tinus Hoekstra hier op Bingo FM. Het station met de grootste glimlach. Recht uit het hart van de Domstad met weekendlunch tot 2 uur. En Stevie Poppinghouse met Witte Chabo 2.0.

Dino Martin en hou me vast. Lekker om te dansen, ik zou zeggen. Tafels en stoelen aan de kant, gewoon lekker dansen. Kan jou wat schelen. Wij hebben in ieder geval hier dansvergunning tot 2 uur. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee. Collega discjockey Jan van Buren. Deze plaat is speciaal voor jou. Dimitri van Toren en Suzanne, die met die katten in dat bed zit.

0: in mijn oude doos.
1: Nou, ik heb eens even zitten kijken in die oude doos. En ik kwam er eentje tegen uit 2006 van Thomas Bergen. Samen met Johnny Hoes en Jantjes Gitaar. Dat zat erin. Kleine

Jan Basbergen en Johnny Hoes, Jantjes gitaar en tranentrekker, een smartlap zou je het ook kunnen noemen. Dat zat er in die oude platendoos. Volgende plaat is origineel uit 1983 van Laura Branigan. In 1989 maakte Michael Bolton er een grote hit van. En ditmaal wordt het gedaan door Dean Saunders en Frank van Etten.

Bonnie Sinclair, het lijkt of ik droom, een soort dagdroom, Bonnie. En, een mooie plaat uit 1988. Origineel is het trouwens van Dusty Springfield. En op het heet I Close My Eyes and I Count to 10 uit 1969. En wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Ja, dat is weer maar zo. Lekkere platen met je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. Hier zijn de drie J's.

Senna, kleine vogel, een oudje van Arie Paschier. En gedraaid hier op Bingo FM. Zeg, we gaan een beetje heupvierend de tent uit. En ik wens je straks veel plezier met John Schaap. En ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend.

nu is het al genoeg geweest. Hè? Je hoort ook Gerard Joling met zijn creditcard van staal. De klok die tikt maar door. En dat klopt, het is inmiddels 13 over 2.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

op met deze regel. Het rijtje hits begon met de parel van de club, Danilo Kuijtens en Martijn van den Broek. Meer en meer.

0: spreek ik die van jou.
1: Mijn hart is niet te breken. Mijn hart is namelijk al gestolen in mijn heesters. Ja, ik kan er ook niets aan doen dat ik zo onweerstaanbaar ben. En hart te breken noem ik liever hart de dief, want dat is Emma Heesters.

De nieuwe single van Isabel Oester is uit. Isabel was voorheen net als Jeffrey Kuipers vertrokken. Maar hij maakte daarna een grote hit met Ik Kom Weer Terug. Daar ken je de zangeres waarschijnlijk van. Ze heeft een prachtig liedje gemaakt over jezelf vergelijken met anderen en de keerzijde van het bestaan als artiest. Hier is niemand Willem Popster.

de zoon van de koning der piraten, Jannes. Ik wil jou is de debuutsingle van Jan Wolters. Voor het nieuws, deze van Is ook schitterend. Er is

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend.

Maar vanavond was voor Gerard Joling Hits een compleet nieuwe hit. Oorspronkelijk is het origineel van Dilleke Alberti. Dit is jouw weekend. Maar vanmiddag, voordat de avond valt, hebben wij het heel gezellig met elkaar. Het bier komt. Niet uit de badkamerkraan, maar het is wel de wens van de gedachte van Pascal Redeke. Die, ondanks dat hij nuchter is...

0: gingen de voetjes van de vloer met Ik hoor niks geks. Nou, gooi het er maar een keer uit.
1: Telkens als we samen zijn, dan is de wereld voor ons gewoon te klein. Hey baby.
0: Ja. En wij, we weten wie we moeten bellen in december, hè, voor de Sinterklaas gedichten. Hij kan lekker rijmen, die rijmmeers, ja.
1: Het voelt

twijfelde even of ik het origineel van Ranat Mai of deze uitvoering van Dana Winner van Als de dag van toen aan je zou laten horen. Nou, ik koos voor Dana. En ik draaide uit De Schatkamer, een liedje dat in de muziekgeschiedenis succesvol was, van Frans Bauer en Corrie Konings.

0: Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
3: Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Goedemiddag, leef nu het kan en wees eens eerlijk. Hoe vaak ben jij gefeliciteerd? Hey, welkom, goedemiddag, zondagmiddag. Dit is Bingo FM, aperitief tot 6 uur.

Nou, goed nieuws. Hij is er morgenochtend weer. Het is jouw weekend. Moet je misschien wel je wekker zetten, 10 uur. Ik weet niet of je lang slapen bent. Of dat je gewoon moet werken. Vroeg je bed uit. Ja, ik zit om 6 uur al in de auto. 5 uur gaat het wekkertje. Django Wagner komt eraan. Na deze samenwerking van Monique Smit en Kido de Graaf.

Ja, dansen doet hij nog wel, hè? Ja, hij heeft tegenwoordig de eretitel opa, Django Wagner. Bachita, Bailando, Loco Loco. Zo heet de laatste uitgebrachte single van Jeffrey Hayes. Je weet dat je

populaire zanger, maar zeer zeker ook niet te onderschatten tekstschrijver. Muziekcomponist. Doet niet onverdienstelijk. Zo direct Emma Heesters, Yves Berendsen, alleen met jou. Dit is een klassieker uit eind jaren 90 van Bluff. Harder dan ik hebben kan.

Ja, dat is toch lekker genieten zo op de zondagmiddag. Bingo FM met jou richting de zondagavond. Richting Fred Siebelink. Want dan is hij weer van de partij.

0: Ja, schat. Ik stap nu in de taxi.
1: Bob van Veen, op zich voor mij een nieuw artiest. Sorry, schat. Het spijt me. Is bij deze alweer uitgesproken. Ja, hou me in de gaten. Leuk, leuk, leuk, leuk. En ook een zangeres die al heel wat jaartjes bezig is. Femke Hengeveld. Ze ging altijd topplaatjes uitbrengen. Maar ze is een beetje naar het volkse feestcircuit uitgeweken. En dat doet ze goed.
2: Ik

Ja, inderdaad, een oorworm is het. Haar laatste uitgebrachte singeltje, Feestje. En laten we eerlijk zijn, ja, hier word je toch door de cafés voor geboekt. Hè? Om een beetje feest, om een beetje omzet, dat een beetje gedronken wordt. Voor een beetje omzet te genereren natuurlijk in de kroeg. Nou, haar nieuwe single, het is een lekkere meezinger. Henk Dissel zingt over zijn waterpas.

eerlijk is eerlijk, ja, dan moet je maar even opkomen. Plaatje over een waterpas. Titel Waterpas, nou. Als je de computersysteem zoekt naar Ik hou van jou... of alleen, nou, dan komen er zat plaatjes naar boven... maar het woordje Waterpas kwam tot heden niet voor... totdat Henk Dissel zijn plaatje uitgebracht heeft. Roxanne Hazes, ja, ze is lekker aan het toeren... Haar nieuwe single, Vang je mij? Zeg maar.

vader heeft de volgende plaat geschreven. Waarom mocht dit niet lang duren voor Cordy Konings? En ik ga de versie draaien van René de Haan. Ja, geen FC Utrecht dit weekend. Dat is volgende week weer. Kijken we natuurlijk weer naar uit. Dan staat een belangrijke wedstrijd in de Galgenwaard. Zondagmiddag om 12:30. 12:15 moet ik eigenlijk zeggen. Ja, Willem II komt langs. En dat zijn echt wel punten die we moeten hebben. Ja, even een paar weekendjes geen FC Utrecht gehad. Wel hebben we natuurlijk genoten van oranje voetbal. Heb jij genoten? Een goede wedstrijd. Een middelmatig en een wat slechtere wedstrijd. Ja, en vanavond is het trouwens ook weer voetbal. Dan om 8:45. Dan hier in Nederland Servië. Dus dan kunnen ze nog even een beetje de nasmaak. De laatste wedstrijd is altijd de nasmaak. Dus als ze het even bovenop klappen. En als ze even met 5-0 winnen. Dan zijn we natuurlijk ook weer een hele hoop vergeten. We gaan straks Herman Burkin draaien. Maar eerst dus deze plaat van René de Haan. Eigenlijk van Cordy Konings. Waarom mocht dit niet lang duren? En ik zei het al.

En dat moeten we ook nog doen. Het is 16:45 geweest, dus echt wel de hoogste tijd. Vandaag is het 4 oktober, Dierendag. Mocht je het vergeten zijn, zo direct even een extra rondje lopen met het hondje of met konijnen. Of met een poesje, ga je poesje even uitlaten. Ach ja, de cavia, de slang. Vandaag de verjaardag van Rob Fruithof. Dan zeg ik verjaardag, maar hij is overleden. Geboortedag moet ik zeggen. Hij had vandaag 75 moeten worden. In 2023 overleden. Nederlands acteur en presentator van Waku Waku. Ja, hij werd 71. Ralf Makkenbach is 31 jaar geworden. Nederlands zanger, danser, acteur. Heeft ons vertegenwoordigd tijdens het Junior Songfestival. En hij heeft gewonnen voor Nederland. Een echte Utrechter, Hans van Breukelen, 70 jaar geworden. Nederlands voormalig doelman van de FC. Hij kwam in 1976 tot 1994 uit voor FC Utrecht. Nottingham Forest, PSV. Hij speelde 73 keer in het Nederlands elftal. Maar speelde, hij stond in het doel, hè? Het is ook een eenzaam beroep, hè? Keeper. Valt er altijd een beetje buiten. Een grootheid in ieder geval. Hey, we kunnen een soort van verjaardagsplaatje draaien, want Anita Heijker, die is 66 jaar geworden. Zij is onderdeel, was zij, van de Dolly Dots. Nou, goede reden om even een plaatje van die dames te draaien.

verwachten met z'n twee Rutger van Barneveld. Dit uurtje sluiten we af met Frans Bauer. Verloren. En ik heb nog even de Nederpop-klassieker uit de jaren 80 van Doe Maar.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sash Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sash Jordan was 63. Het weer tot besluit zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Koen en overigens ook Bluff. Een van de betere bands van Nederland. En laten we Koen nou een nieuwe single uitgebracht hebben.
1: Dit is jouw weekend.
0: En die heet Dicht bij het vuur. En die hoor je nu binnen een aantal seconden.
1: Hey.

En van ontzettend nieuwe muziek duiken we terug naar de jaren 70, 1972. Bijna 50 jaar terug in de tijd met de Rekels. En Honey. Ja, het vond wel even leuk om het om te draaien. Honey en de Rekels. De Rekels en Honey. Ja, mannen voorop. Kan tegenwoordig ook al niet meer, hè? Honey en de Rekels. Waarom trouw je met die ander?

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

hier op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Met leuke Nederlandstalige muziek. En op onze website en app vind je ook nog het laatste nieuws van Utrecht. Zo houden wij jou op de hoogte. Klassiekertje dit hoor, Acta de Munnik. Niets of nooit geweest.

nog grootheden draaien. Is ook wel even leuk om wat van Rob de Nijs te draaien. Een afspraakje, een rendezvous. Vanavond, over een half uur, is het zover, hè? Voordat hij wel in komt 6 en om 8 uur hoor je Geert. Geert, je kan alvast een plaat bij hem aanvragen. Mail hem. Geert@bingofm.nl

tien over half zessen. Dit is Arne Jans en Le Cicales, Julie. En straks gaan we ook nog even Tinus Hoekstra draaien. En die heeft de samenwerking gezocht met Ricky Velking om een wat snellere plaat uit te brengen. Een remix, Kleine Noella.

0: voor deze Piraten Classic. Heel ver terug in de tijd, in 1969. En dat doen we met Duo X. Hun grote hit, In Gedachten Zie Ik Het Kerkje Weer.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piraten Classic. Piraten Classic.

Het duo werd gevormd door zanger-componist Pierre Gardner, hij is niet meer, en Annie de Reuver. En dit zijn de zusjes Maywood, gisteren draaide ik lig op een kussen stil te dromen uit de jaren 80. En dit komt uit de jaren 90. Ik wil alles met je delen.

van William Burg en Geef haar terug. Zo direct een hele grote hit van Gerspedoel, Louise. Maar eerst even Turvy Gang Eliza. Het zijn de Sexy Ladies. Oh.

Ik kan er nog twee draaien. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Veel plezier zo direct met Fred. Later op met Geert. Ik ben er volgend weekend weer. Gino Graus, zijn nieuwe Heterdaad, komt er als laatste aan. En dit is nog even de nieuwe single van Jaman samen met Els Bakker. De sleutel van mijn hart. Een fijne week. Tot volgende week.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

Bino Martin en Mart Hoogkamer en welkom bij Bingo in de Avond. Het is zondag, maar ook nog eens een keer dierendag. En daarom heb ik vier liedjes uitgekozen in Bingo in de Avond. Tot 8 uur ben ik bij je. En die vier liedjes gaan over, tadarada, bijzondere dieren. Nummers die je niet zo vaak meer hoort op de Nederlandse radio. Of zelden hoort op de Nederlandse radio. Waar hoor je nou Zwaluw als Zwaluw van de Max en Betsy Anders? Een nummer waarvan je denkt, hè? Wat is dat nou voor een nummer? Hij heeft echt in de top 40 gestaan ooit. Eerst heel veel lekkere andere muziek. Hè? Emma Heesters bijvoorbeeld, Hartebreker, ook niet de minste. Walter Kroes, die zingt niemand anders. Maar begin met Cloud, App en Vloed.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Hesters, een hartebreker, hoorde je bij Bingo FM. Een hartebreker kan een huisdier voor je zijn. Het is Dierendag vandaag en daarom 4 liedjes over dieren. Ik heb hele bijzondere liedjes over dieren uitgekozen voor je vandaag. Zwaluw van Max en Betsy Anders. Als je door denk je, hè? Nou, het heeft echt in de top 40 gestaan en het is een bizar liedje. Jan Blazen met Tante heeft een olifant. Het beest ligt in de ledikant. Misschien heb je er nooit van gehoord. Maar een olifant wordt zelden bezongen. Nou, wel in dit liedje. En daarna Castor, mijn trouwe herdershond van Omeka Show duo Joris Linsen. Om te beginnen, André van Duin. De Statenpaard in de gang. Een legendarisch nummer. Eigenlijk was dat een nummer van André van Duin uit 81. Onder het pseudoniem Flip Fluitketel. Had zijn Flip Fluitketel Show een programma. En daarin kon hij zijn eigen liedjes ook promoten. En dat werd uiteindelijk dus De Statenpaard in de gang. Een van de meest geniale nummers ooit in Nederland verschenen. Geproduceerd door Ad Kramer en André van Duin, die heeft het geschreven. Vaak had hij covers, maar dit is dus uit zijn eigen kokertje gekomen. Nou ja, om te beginnen dus geweldig. En met dit nummer had van Duin een enorme carnavalskraker. Een van de allermeest briljante nummers ooit in Nederland verschenen. Er staat een paard in de gang. Hallo, wie is daar?

Kafka die zegt ouder worden en dat is inderdaad een dingetje. En daarvoor Houdini, Sven Versteeg, de bingo-schijf van vorige week. En hoe leuk is dat liedje. Cadans heeft net een nieuwe single uitgebracht. Ik pak nog even een ouwtje bij Bingo in de Avond, De Stad. En daarna Mike Oskamp, Ik Hoef Niet Te Weten. En dan is het alweer tijd voor René Kast met zijn supergave tijd. Eerst Cadans uit...

was van de week een Buma NL-event georganiseerd door Buma. En Samuel Welte heeft alles gewonnen. Er is een nieuwe prijs ingesteld voor het beste refrein in een Nederlandstalige muziek. Dat gaat de René Kastprijs worden. Ach, ja, zo'n leuke man, René Kast. Helaas, hij is er niet meer. Hij is niet meer op deze planeet. Dit is Bingo de Avond, de Dierendag-versie. Ik heb Rapido de bank zitten. Robert van Hemert, die zingen dat liedje met z'n tweeën. Luna, die heeft het over een schoonzoon. Maar ik begin met Tommy Haver. Die wil het duurste van de kaart. Nou, even denken.

Dankzij dus aan Robert van Heemert en Rapido. Een van de raarste platen ooit uit de Nederlandse top 40 is Zwaluw. Ach, Zwaluw. Maxim Betsy Anders. Allemaal ritmewisselingen. Een soort isharp. Een enorme bakgalm. En niemand weet waar het over gaat. Ik heb een beetje zitten zoeken. Nou, Maxim Betsy Anders, dat waren de artiestennamen van Rine Spenner. Die is in Amsterdam geboren. En Betsy van Staveren. Ze traden op onder de naam Max en Betsy Anders. En ze waren vooral vertolkers van het Nederlandse levenslied, maar ze zongen ook in het Fries en het Gronings. Onder meer het liedje Die Olle Grieze. Nooit ervan gehoord, maar de oude grijze zal dat betekenen. Spenner, Rine Spenner, die was dus Max. Die trad ook op als Max Anders, maar ook als Jan Papegaai. Ik maak geen grapje. En Betsy van Staveren, die is niet meer op deze planeet. Ze is 20 jaar geleden overleden. En Rine Spenner is in 96 overleden. Een van de meest vreemde platen ooit uit de top 40... en ook een van de meest vreemde platen ooit in de Nederlandse taal... in de Nederlandse taal is Max en Betsy Anders met Zwaluw-acht Zwaluw. Echt een hitnotering geweest in Nederland. Luister maar. En als je denkt, zit ik aan de limoncello? Ben ik dronken? Ben ik stoned? Nee, dit is echt zo bedoeld. En het is ook nooit veranderd. En echt een hit geweest. Echt erewoord. Zwaluw, ach Zwaluw. Max en Betsy Anders.

0: bizar of niet bizar? Ongelooflijk, hè? Ja. Geweldig, hè?
1: Bingo in de avond met Fred.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niets over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

net een nieuwe single uit over een stalen creditcard. Gerard Joling, Zing Me Mee, een liedje van 5 jaar geleden. Tenminste, opnieuw opgenomen in 2021. Dit is Bingo de Avond, de dierendageditie. Nog 2 liedjes over dieren. Hele speciale liedjes eigenlijk wel. Waar hoor je nou Jan Blazen met Tante heeft een olifant? Tet. Ach ja, dat hoor je zo. En heerlijk dat je erbij bent op deze dierendag. Ben je lief geweest voor dieren? Of ben je helemaal nooit lief voor dieren? Het zegt verder niks, want Dierendag, dat betekent dat dieren even de hoofdrol hebben vandaag. En die hebben ze dan muzikaal ook 2 keer. Maar andere liedjes zijn er natuurlijk ook, hè. Boom, zegt Samuel Weltro-Russo. Imca Marina zingt Ik ben nog lang niet klaar. Hartstikke fijn, goed dat we dat weten. Maar begin met Billy Dans, Vliegtuigmodus.

alles zo uit Houten en samen wel uit Utrecht. En boem, en hij heeft zo'n beetje alle Buma en Nell Awards gewonnen die te winnen waren. Samen wel misschien wel een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten. En ook Utrechtse artiesten, alle tijden. Leuk is dat. Mensen, ik heb allerlei dieren vanwege Dierendag. En dit is een liedje wat je eigenlijk zelden meer hoort op de Nederlandse radio. Ik dacht bij mezelf, die moet ik echt weer eens draaien. Mijn tante heeft een olifant, het slurfie hangt daar uit het ledikant. Jan Blazer, een liedje wat je zelden hoort op de Nederlandse radio.

0: Geniaal, geniaal, geniaal. Tante heeft een olifant hier bij Bingo FM. Jan Blazer, het derde liedje over dieren hier bij Bingo FM.
1: Geniet van je avond.
2: Bingo in de avond met Freds

van Arnhem, ik heb jou niet nodig. Nou, dat weten we dan ook weer. En Monique Smit zat ervoor met gebarentaal. Ik probeer dat ook wel eens, maar dat wordt altijd fout begrepen, mijn gebarentaal. Rolf Sanchez heb ik voor je met Machar, Ons pak is niet zingt, Raymond Hermans. En ik heb dan ook nog eens een keer Guus Meeuwers.

Maar ja, heepie en heepie. Ach, man, wat legendarisch, hè. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Er zijn nog heel veel parodieën opgemaakt, maar dat is een heel ander verhaal. Heepie en heepie. Ik heb nog met een van de heepies mogen zingen tijdens een Meezing Festival. En dat vond ik hartstikke leuk. Dit liedje. Ja, hoe fijn is dat als je dat mag doen. Ik heb zo dat laatste liedje over beesten. Dat gaat over de trouwe herdershond van Ome Cor. Oftewel Joris Linzen. Dat ga je zo horen. Eerst Justin de Wild. Cheerio. Miss Montreal die zingt Ik ben groot. En Stef Enkel die wil genieten zonder spijt. Nou ja, dat is altijd fijn op de zondag.

Ik kan eens goed fluiten. Cheerio, Justin de Wild, hoor. Het is dierendag vandaag. En ik dacht bij mezelf, ja, laat ik dan eens Omen Cor Show Duo als laatste liedje gebruiken voor de dierendag. De hond, die wordt bezongen door Omen Cor. Omen Cor Show Duo uit Utrecht. Wout Bijma op zijn wonderorgel. En Joris Linzen was zogenaamd Omen Cor. Nou, die had een heel circus om zich heen gebouwd. Eigenlijk begonnen in Theater Kikker. Dat waren popavondjes. Daar werden ook Nederlandstalige liedjes gecoverd. En Joris Linzen vond dat hartstikke leuk om te doen. Die dacht, weet je wat, ik ga Omen Cor Show Duo opzetten. Begon een beetje als parodie, maar voordat Joris het wist, dacht hij bij zichzelf, dat zit toch eigenlijk allemaal verdomd goed in elkaar. En daardoor werd hij bloedserieus in zijn Nederlandstalige liedjes. Dit was nog uit een beetje de periode van een beetje parodieachtig. Castor, mijn trouwe herdershond. Een liedje van Joris Linzen. Oftewel, Omen Cor Show Duo met in de originele versie Wout Bijma van ook een ontzettend doemachtig bandje op het wonderorgel. Hartstikke leuk. En met z'n tweetjes hebben ze jarenlang door Nederland getoerd. En ook in Utrecht waren zij legendarisch. Joris Linzen in zijn versie van Omen Cor en Castor, mijn trouwe herdershond. Daar sluit ik dan deze dierendag uitzending mee af. Waf, waf.

Marianne Weber en Frans Bauer, eens schijnt weer de zon. Eens komt Geert de Groot weer en die gaat zo lekker zijn show doen tot 11 uur. Ik wens je een hele fijne zondag. Heb heel veel plezier, zo met Geert. Ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow. En ik heb Dennis Jones, dat voor je met Pussycat en Mississippi. Mijn heers, mijn slippie, Geertje mag. Geert, Geert.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De laatste noot.

0: Russo, Maart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. En pak mij in, we hadden Gerrit Joling en Ik Leef Mijn Droom. Goedenavond, vrienden en vriendinnen. Dit is de laatste noodlijn. Fred, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. En Fred is toch in de studio, want Fred is zijn slippie kwijt. Zo hoorde ik net op de radio. Dus hij miste zijn slippie nou. Ik denk, ga gewoon even op de geur af, Fred. Misschien dat je hem dan vindt. Grapje natuurlijk. Oké. Nou, het is vandaag zondag. Het is 4 oktober. Het is dierendag. Ja. Ik heb wat diertjes meegenomen naar de studio. Ik heb thuis best wel een grote tuin. Hier en daar heb ik een koe. En ik heb ook een haan heb ik meegenomen naar de studio. En waar ik zelf een beetje op lijk, dat is dit. Ja. Dat is de ezel natuurlijk, hè. Oké. Nou, vanavond wordt er ook gevoetbald. Maar dat interesseert me allemaal in een reet. Dus we gaan lekker radio maken. Dus. Nou, we hebben er weer zin in. 4 oktober, dierendag. Wat wil je horen? De sloopkogel mag weer door de playlist heen. En ik zie dat er al wat verzoeken zijn binnengekomen. Gaan we zo meteen allemaal behandelen natuurlijk. En leuk dat je erbij bent. Het was een mooie dag vandaag trouwens, hè. Het was toch 22 graden bij ons. Dus ik zeg, nou, dat is heel lekker, hè. De Indian Summer noemen ze het, hè. Hoe ze daar nou weer op komen, weet ik ook niet meer goed. Het schijnt de Indian Summer te zijn, ja. Oké. Nou, wat ik wel weet, dat we live zijn. Zullen we een uurtje doen?
1: Ja!
2: De laatste noot.

Toevallig een heel mooi liedje. Anita, jij stuurde mij een mailtje of ik deze heel snel wilde draaien. Want je moet zometeen weer de taxi gaan rijden, staat hier ook. Dus nou, Anita, bij deze. Maar in de taxi kun je ook gewoon bingo luisteren. Via DB Plus of via de Ether 107.7. En anders stream je hem even, dat kan tegenwoordig ook. Anita, alsjeblieft, André Hazes met Als ik haar mis. Heb je een beetje een leuk weekend gehad trouwens? Ja? Oké. Nou, maar lekker genoten toch? Gisteren heb ik een beetje geklust bij mijn dochter en schoonzoon in huis. En die verwachten binnenkort de eerste kleinkind. Dus opa Geertje wordt het straks. Ja, en wat heb ik nog meer gedaan eigenlijk? Nou, het was lekker klussen, daarna lekker pizza besteld. Zo'n lekker man. En vandaag heb ik nog even een stukje van 22 kilometer gefietst. Hebben we nog even lekker. We zijn nog net geen ANWB-stelletje, maar het begint wel een beetje op te lijken allemaal. Een beetje een grapje allemaal. We voelen ons wel hartstikke jong. Dus, nou ja, niet in de spiegel kijken natuurlijk. Maar goed, qua geest zijn we nog heel jong. Ja. Nou, even een rondje langs de beeldjes. Pierre, hallo Pierre. Pierre de Hoofdel, Kees Haak hoorde met Foxy Foxtrot 5.0. En er staat bij, deze leuke single kwam vorig jaar uit. En Willem en Kees waren toen nog te gast bij Bingo FM. Groetjes van Pierre. Nou, dat klopt, Pierre. Nou, we gaan het zo meteen even voor je doen. Ook jij, dank voor jouw mooie mail-appje. Ik heb nog een appje binnengekregen van Laura. En daar staat boven, hoe moeilijk het ook is om verliefd te zijn als je afgewezen wordt, is heel pijnlijk, maar het gevoel is niet gelijk weg. Plaatje speciaal voor John, ik hou van je. De groetjes van Laura. En dan moet Babette en Soy zijn met Kijk niet achterom. Oké, Laura, nou, ik ga het zo meteen even voor je doen. Dankjewel voor je hele mooie lieve mailtje. En ik denk dat John het wel gehoord heeft. Even kijken, Miranda heeft ook nog een mailtje gestuurd. Ja, tenminste, die hebben hem naar Gert-Jan Kleijen gestuurd. Dat is ook een Bing of MDJ. Maar die heeft hem weer even doorgestuurd naar mij. Dus, maar dat maakt niet uit, hij is gewoon binnengekomen. Marianne Weber wil je horen, NPF Verdam. Dat gaan we ook eventjes regelen. Nou, zullen we gelijk even Marianne Weber doen. Nou, we gaan natuurlijk vanavond niet een potje zitten janken natuurlijk, maar als je een leuke liedjes wil horen, kom maar op. Geert@bingofm.nl. Je mag hem ook via Facebook doen. Dat zit ik op Facebook en Instagram, dus op allerlei manieren kan je in de studio komen hier bij ons. 19 over 8. Marianne Weber zingt Een meisje huilt.

0: Ja, soms wel heel belangrijk, omdat je niet altijd achteruit blijft kijken. Dat je gewoon een beetje doorgaat, man, met je leven. Babette en Soy, en kijk niet achterom. Wat een heel mooi liedje trouwens. Zometeen gaan we even een dansje doen. Foxy Vanstrook, daar gaan we zo doen. Maar eerst, hij is te vroeg bij vanavond, meneer Van der Lans. Goedenavond.
1: Een hele goede avond met Ronnie Van der Lans, spreekt u.
0: Goedenavond.
1: Hey, hey. Nou, allereerst leuk je weer te horen op de radio.
0: Nou, goed zo.
1: Heb je een goede vakantie gehad?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ik ben alweer aan toe.
1: Ik hoop van wel, ik denk het wel. En graag wil ik weer van de gelegenheid gebruik maken om de slotvogel weer even te hanteren in jouw programma.
0: Toch. Nou ja.
1: Als het mag.
0: Ja, hoor.
1: Ik zou graag tweetal plaatjes aanvragen. Allereerst Frans Bauer met Adios Amore. En als tweede, dat is ook een echt leuk plaatje, hoor, is dat. Van Martin Ancone. Ja, de N van Nico dan. Ancone.
0: Ja.
1: Schat, ik kom zo. Nou, als het kan, wil ik deze plaatje aanvragen voor het hele team van Bingo en alle luisteraars en iedereen die het mooi vindt. En ja, stiekem een beetje van mij geëerd.
0: Oh, goed zo.
1: Nou, in ieder geval vast hartstikke bedankt. Hele fijne uitzending gewenst. En nogmaals, welkom terug. Leuk je weer te horen, Geert. Groetjes, Ronnie.
0: Ja, ik weet niet wat je vorige week gedaan hebt. Misschien ben je vorige week allemaal 7 uur naar bed gegaan, Ronnie. Want vorige week was ik er ook al in. Dus grapje natuurlijk. Het is niet een verplichting, hoor, om iedere zondagavond te luisteren. Nee. Nou, ik ga zo meteen even de kelder in. Er staat een beetje water in de kelder, dus ik doe even de kaplaars aan. En dan ga ik even op zoek naar die platen die jij al hebt aangevraagd. Nou, het is vandaag dierendag. Als je, je moet altijd goed voor een dier zorgen, vind ik. Hè? Ja. Een dier, vooral een hond en een kat en zo, weet je wel. En dan moet je toch wel heel veel. Ja, alle dieren eigenlijk wel, maar goed, dat zijn een beetje directe dieren. In de jaren 70 had je een groepje uit Nederland, die kwam uit Limburg, Ferrari. En die hebben ook een plaat gemaakt over een hond. En die heette Monza.

0: Wel leuk gedaan. Dit is volgens mij een oud nummer van de Bay City Rollers met Only Wanna Be With You. Maar dat kan ik me niet... Ja, ik weet het bijna wel zeker. Nou, we gaan nu even een dansje doen, hoor. Ja, dus kom dan. Kom dan.
1: Dan begint mijn bloed te kriebelen. En mijn benen staan niet stil.
2: Oh, is hier soms een mooi meisje.

0: Adios.
1: Dit was de Duitse uitvoering. Dat was voor Ronnie van der Lans. Ja, ik zag hem staan. Ik heb hem niet voorgeluisterd of het nou de Nederlands of de Duitse was. Maar goed, maar ik denk dat je ook wel een beetje Duits spreekt. Toch ook niet? Jawel. Hij dacht dat ik vorige week had nog niet terug was van vakantie. Nou ja, geef niks, joh. Geef niet. Nee, ik ben er wel weer aan toe. Dus vandaar dat we maar even door aan de eten in slingeren. Want... Die zingt over de Griekse nacht. Nou, die zijn heet hoor.

0: blijft er wel een mooie klassieker uit de jaren 80. Dagen dat ik je vergeet van Kankadans. Nederlands elftal is begonnen tegen Servië. En ik zou je een beetje op de hoogte houden als je geen zin hebt om te kijken. De commentaren word je ook altijd niet vrolijk van. Dan kun je beter gewoon lekker de radio staan. Ik zou je een beetje op de hoogte houden. Het is nog steeds 0-0, dus dat scheelt echt.
1: Ja. Ja.
0: Maar ze zijn goed in de aanval, moet ik wel eens even zeggen. Dus ze doen goed de best.
1: Ja.
0: Mag ook wel voor dat salaris natuurlijk, een beetje hardlopen. Ja, je mag wel iets harder lopen nu, oké. Zwoele zomernachten, misschien heb je ze wel meegemaakt. Dit is Rutger. Denk jij...

Leuke plaat van Guido van der Graaf. En waarom nou niet? Tussen haakjes staat er nog kleuren achter, oké. Vrouwtje Bus, ja, die heeft nog de voicemail ingesproken. En ik heb gehoord dat het allemaal een beetje goed gaat met je vriend ook en zo. Dat je nog in het ziekenhuis bent geweest. Nou, dat is goed om te horen, Bets. En je hebt nog een flesje water gekregen bij de kantine, hoor je ook. Och jee, je bent weer helemaal in de watten gelicht. Nou, dat is goed te horen dat het lekker met jullie gaat. Dus dat is positief allemaal. Drie J's wil jij ook graag horen met twee zielen. Nou, die gaan we even doen voor je natuurlijk. Het is ook een heel lekker liedje trouwens. Nou, een oud liedje hoor. Ja, ik weet niet hoe je erop komt, maar het is al een oud liedje. Dus, nou, de stand tussen Nederland tegen Servië is nog steeds 0-0. Dit zijn de drie J's.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot.

0: Kim Cabrina en ik ben nog lang niet klaar. Dus is een hele leuke vrouw. Ik heb haar vroeger wel eens meegemaakt bij optredens en zo. Ging ik met iemand mee die het geluid deed voor artiesten. En Inkorine is een hele leuke vrouw. Jan van Est hadden we ook nog met Ik wil maar kijken. Oké. Voor Ruud en voor Rob, dankjewel. Ook voor jullie appje natuurlijk. En die andere komt straks ook nog eventjes voorbij. Blijf lekker luisteren. Vandaag, zondag 4 oktober. Het is 2026. Het is dierendag vandaag. De stand trouwens tussen Nederland en tegen Servië is nog steeds 0-0. Maar ik zie even weg. Oh nee, ik denk er komt 1-0 aan. Dames en heren, gaan we live meemaken. Maar dat gaat niet gebeuren. Judith Klein is vandaag jarig. En Nederlands presentatrice. En was ooit, ze had wel een mooie stem. Een beetje zware stem voor een vrouw. Maar wel een mooie stem. En Judith die was ooit omroepster bij Veronica natuurlijk. Veronica, ja. John van der Brom, Nederlands voetballer en voetbalcoach. Hij is ook vandaag jarig. Marjolein Keuning, Nederlands zangereske. Goed zingen. En die was ook ooit actrice bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Nou, bij Goede Tijden, Slechte Tijden hoef je niet echt te kunnen acteren als je dat ziet. Maar goed, ze heeft dat wel gedaan. Hans Verbreukelen, doelman. Ja, die is ook jarig. En ook jarig Miranda Rijnsburger. En dan denk je, wie is Miranda Rijnsburger nou weer? Nou, dat is de vrouw van Julio Iglesias. Dat is de vrouw van Julio Iglesias. Schelen wel een aantal jaartjes, maar is wel een hele mooie dame om te zien. Wie staat er nog meer? Ja, Jenny Arian is ook jarig. Ja, die heeft ooit eens een heel mooi liedje gemaakt met Vluchten kan niet meer met Frans Halsema. Die gaan we zo meteen ook even doen. En wie ook jarig is, dat is een van de dollydotjes. Ja, Anita Heilker. Die treedt nog steeds op. Er wordt vandaag 66 jaar, Anita Heilker. En we gaan zo meteen even, tenminste, ik ga zo gelijk al een leuke doen van de dollydots. Ja, niet zo'n hele bekende. Nou, het is wel een aardig hitje geweest, maar niet radio of Hela Di Ladio of weet ik veel wat. Die gaan we niet doen. We gaan even een andere doen. Dus nou, als jij jarig bent, ook nog van harte gefeliciteerd. En wat wil je horen? Hè? Nou, kom erop, laat me weten. Want we zitten tot aan 11 uur zitten we live hier bij Bingo in de studio. Dus laat me weten wat je wilt horen, oké?
1: Ja! De laatste noot.

0: Die was
1: sorry.
0: Goed.
1: Sorry voor het glibberen. Ray en Beer, wat een leuke plaat is dat trouwens. Dat is een nieuwe single.
2: Dat ga je regelmatig horen. Ik zie dat het inmiddels 1-0 is voor Nederland.

de nieuwe bingo-schijf van Donnie en Justin de Wild. En lekker in een partytent. Ja, dan moet hij wel een beetje de zijkanten dicht doen, want het wordt er wat kouder natuurlijk. Hè. Het kan hard gaan met Nederlands elftal. Hier stonden ze nog met 1-0 voor. En inmiddels is het 1-1. En even kijken hoor, want het is weer een aanval. Nee, dat gaat niet lukken. In het begin van het programma zei ik, of tenminste in het tweede gedeelte van het programma, zei ik al dat Jenny Arian jarig is. Jenny Arian heeft ooit een hele mooie plaat gemaakt met Frans Halsema samen. Dat was het jaar 1972. Hoe oud was jij toen in 1972? Ik ga niet zeggen hoe oud ik ben. We gaan lekker luisteren naar een heel mooi liedje uit de jaren 70. Frans Halsema. En Vluchten kan niet meer met Jenny Arian. Vluchten.

Abadabadam, Raymond Hermans en Ons pakken ze niet. Wat een heerlijke plaat. Het is vandaag Dierendag en ja, dit is niet zo'n heel leuk diertje voor de everzwijnen. Want de Vlaamse Jachtvereniging die pleit voor het jagen op everzwijnen. Niet met een geweer of met weet ik veel wat, maar met een pijl en boog. Ja, ik denk dit is een grapje, dus het komt uit België, dat moet je niet zo heel serieus. Maar het is echt waar, want de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. De VRT meldt dat de jagersclub Hubertus Vereniging Vlaanderen de jacht met de boog en een pijl goed plan vindt om voor het doden van everzwijnen die voor overlast zorgen. De komende 2 maanden worden verspreid door de regio's al drukjachten gehouden... om everzwijnenpopulatie terug te dringen. Bij dit type wordt een trekker overgehaald om de zwijnen het loodje te laten liggen. Ja, nu trekken de zwijnen door de tuinen van mensen omdat er onvoldoende voedsel voor ze is in de bossen. En zo zijn vanuit plaatsen Beringen, Houthalen, Helchteren... Dat is een moeilijk woord, een Belgisch plaatsje ergens. Een melding gekomen van tuinen die zijn omgewoeld door zwijnen. Al eerder werd in België een voorstel goedgekeurd waardoor de jagers met een demper voor hun geweer een nacht...

kijker en even zwijnen mogen jagen. Maar op dit, omdat dit nog niet is bekrachtigd door een publicatie in het Staatblad, mag dat nog niet. Aan de gereedschapskist willen de jagers nu ook een pijl en een boog toevoegen. Volgens de jagers is de jacht met een pijlenboog goed om deze manier de zwijnen uit de woonwijken te verjagen. Ze wijzen erop dat de evenzwijnen op deze manier ook al worden geweerd uit de steden in Spanje, in Madrid en Alicante. Dus dus als je binnenkort in België gaat en je ziet iemand met een pijl en boog lopen, bel dan niet gelijk de politie of weet ik wat. Loopt een mafkees met een pijl en boog op straat, die wil mij voor mijn donder schieten. Nee, die zijn op jacht naar de evenzwijnen. Dus normaal halen ze de trekker over, maar dat schijnt te veel onrust te veroorzaken en zo, omdat het een beetje in de steden, dat ze daar rondlopen. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, maar om nou met een pijl en boog, dan moet je er ook uitkijken. Dan moet je wel heel goed kunnen richten natuurlijk als je er ineens ziet lopen. Want ja, dat kan wel eens fout gaan. Maar ja. Dus als je binnenkort naar België gaat, hou er even rekening mee van dat er mensen met pijl en boog op straat lopen. Wij zijn Bingo FM met Edcilia Romley.

Jannes en dat gevoel van samen zijn. Ja, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Deze moet ik hebben. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Wij zijn Bingo FM. Het is 10 minuten over 10:30. De tweede helft is nog niet begonnen. Tussen Nederland tegen Servië. Het is toch, ja, dan blijft dat ook nog steeds 1-1 staan. Hè? Want in de rust voetbal is niet verder. Mooi. We gaan het even over iets anders hebben, over René Vroeger. Want die geeft op 4 oktober en op 5 oktober en op 7 oktober 2002... Hè, daar hebben we het over, geeft René Vroeger 3 wervelende shows in Ahoy in Rotterdam. Met als gasten ontvangt hij onder andere Lee Towers, Karel Kraaienhoff, Glennis Grace en Sylvia Samson. Ja, dat was in 2002, dus grote shows voor René Vroeger. Eventjes is hij qua gezondheid uitgeschakeld, maar hij moet even zijn tijd nemen en zijn rust. En dan, als het goed is, komt dan hij weer terug. Nou, in dat lijstje staat Lee Towers. En Lee Towers heeft ooit een heel mooi liedje opgenomen met Bart de Graaf samen. Dat was in 1992. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven een tovenaartje kon zijn.

0: En daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord en het gif was uit de grond.

0: Schat, ik kom zo en ik neem nog een biertje. Ja, ik ken dat een beetje met vroeger. En dan dat werd niet één biertje, er werden er wel een paar. Dus dat werd er weer een paar uur later dat je thuis kwam natuurlijk. Ja. Oké, okay. Nou, hij had wel eens een keer meegemaakt, toch niet? Hij was nog heel jong hoor, dus een tijdje geleden al. 13 voor 10 met Robbie en Arme Ziel.
1: Als ik

Michel Wolsink en leef je leven. Gewoon lekker je leven. Een beetje leuke dingen doen in het leven. Zo. Zo goed als het kan natuurlijk. Het kan niet altijd. Zo steeds 1-1. Nederland tegen Servië. Dus 1-1. En ja, achterin is een beetje een klotenzootje bij het Nederlands elftal. Dus een beetje beter opletten achterin. Maar goed. Ik zit op Facebook. Ik krijg een mailtje van Anita. Hoi Geert, zit je ook op Facebook? Ik zoek op Geert de Groot, maar ik kan je niet vinden. Nou, als goed, moet wel kunnen. Want ik heb staat onder... mijn eigen naam is Geert Blauw. Met dubbel A-U-W. Geert Blauw, dubbel A-U-W. En dat komt om... In de jaren 80 hadden we illegale radiostations. En hadden we ook wat adverteerdertjes erop en zo. En hij had allemaal andere achternamen. Dat heb ik eigenlijk zo gehouden. Dus Geert de Groot. Maar als je Geert Blauw googelt, of niet googelt, via Facebook even zoekt. Met dubbel A. Of via Instagram. Daar zit ik ook op. Daar kan je me gewoon op vinden. Oké. Nou, Anita wil een leuke plaat horen van Flair. Met Door het oog van de nacht. Nou, die krijg je van, hoor.

Flair en Door het oog van de nacht. Alsjeblieft, Anita, deze was helemaal speciaal voor jou. Hè? Goed liedje trouwens, ja. Nou, dat brengt de tijd op 9:30 en Nederland-Servië nog steeds 1-1. En we gaan even richting het nieuws van 10:00. En daarna zijn we nog een uurtje terug live hier bij Bing of M tussen 10 en 11. Dus als je denkt van, ach, ik wil nog wel een leuk liedje, een Nederlandstalig liedje horen, kom erop, laat maar weten. Geert@bingofm.nl. Download de app, die is gratis. Ga even lekker luisteren naar ons. En alle info vind je op www.bingofm.nl. Daar vind je alle informatie. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot.

0: Marco Schuitmaker en deze nacht zal hij ook nog zo'n grote klapper maken als de Engel Bewaar. Die weet het niet, hè? Dat is van een hele grote hit geweest. Hè? En we trapt af na tien uur met Westy Bronkhorst met Ik zal er zijn. Het is vandaag zondag, het is 4 oktober 2026. Het is niet een hele leuke dag geweest, 4 oktober 1992. Ik weet niet waar jij toen was en of je het nog kan herinneren. Want een El Al Boeing 747 vrachtvliegtuig die stort neer op een flatgebouw in Amsterdamse Bijlmermeer. Ja, kan je het nog herinneren? Waar was jij toen? Nou, ik liep toen buiten. En het was een beetje raar weer, was het? En ik woon een beetje in die buurt toen die tijd. En ik hoorde wel een heel hard gerommel en een gedonder boven het IJsselmeer en zo. Want daar vloog hij overheen. En even later zag je op het journaal dat die Boeing 747 in de Amsterdamse Bijlmer in zijn flatgebouw was geramd. Dat is ongelooflijk, van een beelden toen. Hè? En zag je gelijk al die mannen met die witte pakken. Ik weet nog steeds niet wat dat vliegtuig allemaal vervoerde eigenlijk. Er is eigenlijk nooit uitkomst over geweest, hè, volgens mij. Maar goed, dat is wel een heel erg grote ramp geweest daarin. Was dus op 1992, 4 oktober. Nederland tegen Servië. Het is nog steeds 1-1. Ze doen goed de best, Nederland, moet ik zeggen. Maar hij wil er niet in. Nee, dat is jammer, hè? Ja!
1: De laatste noot.

net ook Marco Schuit maken, maar deze was met Jan Smit samen. En van Goes tot Purmerend en Fred en Annelies, die wilden graag deze plaat horen. Dus we hebben daar leuke herinneringen aan. Fred en Annelies, nou, bij deze even gedaan in Vierje. Vandaag 4 oktober en op 4 oktober 2005 wordt in Ahoy in Rotterdam voor het derde achtereenvolgende jaar Friends for War Child concert gehouden. Er zijn veel optredens van onder andere Marco Bussato natuurlijk. Craship, Treintje Oosterhuis, Relax, Guus Meeuwis zie ik staan. Nog heel veel leuke artiesten. En Friends for War Child was altijd Marco Bussato. Was daar, wat was hij daar? Ja, hij deed daar goede dingen voor en zo. En hij heeft er ook een heel mooi liedje over gemaakt. En ik ga nu mijn mond houden, want dit is een heel mooi liedje. Dit is Marco Bussato in de speeltuin.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

snolle bolletjes en trek eens even lekker aan mijn trekzak. Of trek eens gewoon aan de trekzak, sorry. Ja, ja, niet te lang. Dat is niet te lang doen natuurlijk, hè. Ja, en daarvoor hadden we nog Martin Sivooi met een leven zonder jou. En Nederland tegen Servië is 2-1 voor Nederland. Mooi. Een Italiaan die wint 223 miljoen euro met de lotto, maar dreigt een flink deel te moeten afgeven aan zijn ex-vrouw. Een Italiaanse bankier wint de jackpot van 223,2 miljoen euro. Maar heeft toch weinig plezier van. Zijn ex-vrouw eist nu tientallen miljoen op. De twee zijn op papier namelijk nog altijd getrouwd. Ja, dat is niet handig, hè? De man uit Lecco uit Lombardije zette begin 5 september 5 euro in op de populaire Italiaanse loterij Super Enalotto. En dat levert hem een gigantische jackpot op van een bedrag van ruim 223 miljoen euro. En echt genieten van de rijkdom kan de bankier nog niet. Er dreigt een felle juridische strijd met zijn partner. De twee leven al een tijdje apart, maar de echtscheiding is toch niet officieel rond. Ze trouwden in 2023, nou niet lang uitgehouden trouwens, in gemeenschap van Goederen. De vrouw eist daar

0: goederen vallen. Het maakt daarbij niet uit of wie het lot heeft gekocht. De bankier heeft het geld nog niet opgehaald. En daarvoor heeft hij in Italië 180 dagen de tijd. Nou, snel even scheiden nog in die 180 dagen natuurlijk. Hij heeft toch geen contact met de advocaten van zijn vrouw gezocht. De man heeft 10 dagen om bezwaar tegen de claim te maken. Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse jackpot leidt tot ruzie. Een 59-jarige vrachtwagenchauffeur won in 2019 maar liefst 220 miljoen euro. Hij was toen al gescheiden en hij trouwde later. En na zijn overlijden afgelopen juni eiste zijn ex-vrouw nu maandelijkse uitkering van 5000 euro van de weduwe. Oké, ja, nou, misschien een klein tipje. Nooit in gemeenschap vergoeden dat trouwen, denk ik dan. Ja, nou, het is niet een grapje natuurlijk. Want, ja, je hebt in een huwelijk goede tijden en je hebt slechte tijden. En als je heel veel slechte tijden hebt, kun je beter maar van elkaar afgaan. En, dat zeg ik altijd maar. En, het is een beetje geven en nemen. En we gaan een beetje vrij laten en niet jaloers zijn. En dan komt het allemaal wel goed. Nou ja, we wachten het af. Als ik nog wat weer een berichtje erover hoor, dan... maar ja, weet je, als je 223 miljoen euro wint en je moet 80 miljoen afstaan... ik zeg, veel plezier ermee, toch? Ja, toch? Hè? Nou, ik zeg, sla je arm omheen.
1: Oh ja?
0: Ja. Nog steeds 2-1. Nederland tegen Servië. Het is 10:40. Bingo FM, dit is de laatste nog live. We sluiten de hele week af, hier op iedere zondag. En doen we een paar jaartjes, hoor. Ja, oké. En dit is leuk. 83, Bonnie Sinclair, sla je arm omheen.

0: Echt waar? Ben je er nou of niet?
1: Hè? Oh, sorry, ja.
0: Desiree met winter, winnaar van de tijd, Winterwaard. Is van Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Ja, yeah, I wanna see the rain. Oh, nee.
0: Nee, joh.
1: This a key.
0: Jij zit aan een glaasje. Ja, dat is een kerstplaatje.
1: Van Christmas Time.
0: Ja.
1: Ja, maar je hebt ook This a Key, toch?
0: Nou, ik weet niet wat je...
1: Ja, je hebt ook Christmas Time.
0: Ja.
1: And we are young. Ja, precies. Ja.
0: Wat, jij zegt dat je melk zit te drinken. Wat zit erin?
1: Gewoon.
0: Je ziet heel raar uit. Je hele rare ogen heb je.
1: Hoezo?
0: Ja, wat, hoe heet dat wat je drinkt?
1: Een Baby Chino.
0: Baby Chino?
1: Ja, dat is gewoon melk zonder koffie.
0: Baby, baby Chino.
1: Ja, die automaat hier.
0: Soort moedermelk.
1: Moedermelk.
0: Baby Chino, zeg je.
1: Oh, Baby Chino, ja.
0: Ja.
1: Nee, het is gewoon een soort van kinderkoffie. Kinderen kunnen dan een beetje wennen.
0: Of je een borst hebt afgekomen. Dat ziet er echt niet uit, hoor.
1: Nee, het is grappig.
0: Het is gewoon poeder, man.
1: Ja, nee, dit is geen poeder. Dit is verse melk.
0: Een koe is wel melk hier net.
1: Zoiets, ja. Weet je wat, ja, is luxe? We hebben tegenwoordig nieuwe koffieautomaten bij RTV Utrecht. Milka, ja, de lekkerste regen. Nee, hoe heet dat? We hebben nieuwe koffieautomaten bij.
0: Ja, hierboven ook, toch?
1: Ja, ja, ja. Maar ja, beneden heb je dan weer automaat met verse melk.
0: Ja.
1: Hier heb je, zeg maar, op de eerste etage heb je met een soort van poedermelk.
0: Poeder, ja.
1: En je hebt bij de receptie, bij Cynthia, heb je er staat Cynthia's koffiebar op.
0: Echt waar?
1: Ja, daar staat een heel grote vlag in. En daar heb je ook verse, maar daar heb je ook ijskoffie.
0: Oké. Okay.
1: Daar kun je lekker genieten van. Wat zit je te kijken?
0: Ja, voetbal.
1: Vijf minuten voor... Wat is het? Vijf minuten?
0: Ja.
1: Blessuretijd.
0: Maar ja, ik ken al die mensen niet. Ik kom hier maar één keer in de week en zit er... Ja, ik zie nooit iemand.
1: Nee?
0: Nee. En is het door de week druk hier?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hartstikke druk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Echt niet normaal.
0: Hou jij van voetbal?
1: Nou, ik vind het wel leuk om naar te kijken.
0: Daar staat 2-1 voor... mijn linkeroor, die gaat dicht. Ja. Maar het staat 2-1 voor Nederland.
1: Dus, kijk.
0: Dat is lekker.
1: Mm-hmm. Ja. Doe eens goed.
0: Ja. Hey, ik zag jou van de week een filmpje van... Jij bent een beetje zo'n influencer, zo'n mafkees die alles op internet zet. Ik zag jou van de week door Putten lopen.
1: door de Veluwe heen, ja.
0: Dat is echt een klein straatje.
1: Ja, joh,
0: stelt dat, niks voor, hè?
1: Nee, dat is niet de PC-Hoofdstraat van Amsterdam. Of van de Putten, nee.
0: Maar met wie liep je daar?
1: Met Alexander.
0: Alexander.
1: Ja, Alexander van de... Ja, die kerel van de Bondgenoten.
0: Ja, ik kijk dat al die shit niet.
1: Nee, hij is er een tijdje uit, maar... Ja.
0: Jij kijkt heel veel op televisie, of niet?
1: Nou, ik ben wel een fan van de Bondgenoten. Ik kijk eigenlijk iedere werkdag.
0: Ja, en goede tijd ook, hè?
1: Ja, daar kijk ik ook nog. Och,
0: wie is jouw favoriete acteur?
1: In Goede Tijden?
0: Ja.
1: In Goede Tijden, momenteel. Nou, dat is toch nog wel Bas Muis.
0: Ja?
1: Ik vind Bas Muis leuk.
0: Ferry Jamoji?
1: Nee, weet je dat? Nee. Die ligt trouwens in de coma nu momenteel.
0: Waarin?
1: En die heeft een niertransplantatie gehad. Dus die ligt
0: in de... Wat een ellende allemaal.
1: Die ligt in de coma.
0: Het is meer slechte tijden dan goede tijden, of niet?
1: Ja, maar het is niet meer de goede tijden van vroeger, hoor.
0: Nee.
1: Ik ben meer fan van de classics. Ik zit nog van die oude afleveringen te kijken.
0: En je hebt ook wel eens een auditie gedaan, toch?
1: Daar? Ja, 2009. Ja, ik wil in GTST. Kun je het opgeven? Dat was echt zo'n fucking kut. Oh, sorry. Ik heb zo gelachen. Maar ik mocht toen wel auditie doen.
0: Ja.
1: Dus ik was toen geëindigd. Er waren 100 mensen die, zeg maar, auditie mochten doen. Nou, die moesten een video insturen, dat had ik gedaan. Dat was bij de laatste 7 geëindigd. Dus,
0: echt waar?
1: Ja, dat was toch
0: dus
1: wel.
0: Jij was bijna de nieuwe Bing.
1: Nou. Ja. Ja. Nieuwe Lucas, nee, grapje.
0: Nou ja, wel leuk toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, dat zou je acteur willen...
1: Acteren
0: willen worden?
1: Ik ben al een groot acteur.
0: Ik acteer mijn hele leven al.
1: Ik ook. Godverdomme.
0: Oh, ja, mensen vragen wel eens van, hoe gaat het met je? Ik zeg altijd, ik kloot man wat anders in mijn leven. Ja. Je moet het allemaal niet te serieus nemen, toch?
1: Nee, je moet een beetje, je moet er gewoon een feestje van maken.
0: Jij zat een paar weken geleden een beetje in de piepzak, zeg maar je bent nu positiever.
1: Ja, ik ben positiever, maar...
0: Het scheelt wel die 10 kilo afgevallen.
1: Ja, dat scheelt een hoop, alleen het kut is... Nu?
0: Oude dik op.
1: Nee, dat schatje. Nee. Ik ook voor jou, hoor. Nee, maar nu is het zo dat. Ja, dat is het ene hoofdstuk is net klaar, dan krijg je het andere weer. Ken je dat?
0: Ja.
1: Gewoon dingen waar je eigenlijk niet mee te maken wil hebben. Ik heb me bijvoorbeeld verliefde afgesloten. Ik wil eigenlijk nooit meer verliefd worden. Maar.
0: Het is het plaatje van Peter Schreiber. Nooit.
1: meer verliefd.
0: Ja. Ja, dat is
1: maar toch kan het je overkomen.
0: Natuurlijk ja, wel, maar als je echt op zoek gaat, dan gaat het helemaal niet lukken.
1: Nee, maar ik ben er juist niet op zoek.
0: Tegenaan kan lopen.
1: Ik ben juist niet op zoek. Nee, ik wil ook niet verliefd worden. Dus.
0: Nee, zit je ook niet op OnlyFans of zo?
1: OnlyFans?
0: Een beetje aan het zwaffelen daar,
1: ik weet niet hoor. Als ik op OnlyFans zat, dan zat ik hier niet van maandag tot met vrijdag radio te maken.
0: Ik zou het doen als ik jou eens een keer op geld verdienen.
1: Ja, lekker zwaffelen zo? Met bezwiffen?
0: Nee, maar sommigen die verdienen bakken met geld.
1: Ja, dat klopt. Moet je wel goed lichaam hebben.
0: Ik heb het ook al voorgesteld aan mevrouw, maar die trapt me er gelijk thuis uit, zei ze. Dus ga ik maar niet doen.
1: Ik draai je nog verzoekplaten, of niet?
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, waarom dan niet? Ik ben boos op jou.
0: Wat wil je horen dan?
1: Nou, Solid Harmony.
0: Nou, weer?
1: Heb je vorige week niet eens gedraaid?
0: Nee, nou, dat ga ik ook nu ook niet doen. Voetbal is afgelopen. Heb Nederland toch gewonnen? Ja, Nederland heeft gewonnen.
1: Of nog een slokje van mijn melk?
0: Ja, neem dan gewoon een bakje geitenmelk en dan gaan we even verder, ja? Hey. Gaat over jou trouwens, dit liedje. Perfecto, Mr. Perfecto.
1: En een vieze slijmbouw.
0: René Schuurmans op Bingo FM. En Laurens, die neemt nog een slokje mee.
1: De slijer.

Dennis Jones en Pussycat staat achter. Ik heb Pussycat helemaal niet gehoord. Maar ze zongen over Mississippi. En het Mississippi is weer een oud nummer van Pussycat. Dat zal ze wel bedoelen. Uit handen van Julio Iglesias krijgt Marianne Weber op 4 oktober vandaag, maar dan in 2006, een gouden plaat van haar album Lichtjes in je ogen. Hiervan zijn meer dan 35.000 exemplaren verkocht. Dat kon toen die tijd nog. Tegenwoordig wordt alles gestreamd en zo. Dat gaat niet meer lukken. De uitreiking vindt plaats tijdens het muziekspectakel Sterren voor Dieren in Arnhem. Waar niet alleen Julio aanwezig is, maar ook Marianne Weber aanwezig is. En BZN, Jannes, Walter Kroes optreden. Ze zijn er allemaal bij toen die tijd. Het is allemaal voor de dierenbescherming. Nou, het is vandaag dierendag. Ja. Ja, Laurens lijkt ook op een dier. Ik weet alleen niet wat voor dier lijkt. Nee, ik ga je niet openen. We gaan even lekker een plaatje draaien. Nee, nee, die microfoon blijft dicht. Weg, weg. We gaan wel een liedje doen van Marianne Weber. Een oud liedje. Uit 1995. En je hoeft je ogen niet te sluiten.

heerlijke plaat van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Ik krijg nog een mailtje binnen van Ferdinand. En nou, het kan al net, Ferdinand. Ja. We blijven in Volendam met de muziek. Dit is een mooie van Nick en Simon. En kijk omhoog. Alsjeblieft, Ferdinand, op de valreep.

Blijft mooi uit 2007. Nick en Simon en Kijk omhoog. Dat is gelijk de laatste voor vanavond. Het is bijna 11 uur en Nederlands elftal mooi gewonnen. Dus met 2-1 is een mooie avond. Nou, dit was Dierendag 2026. En de laatste noot live. Straks na 11 uur bingo non-stop. En morgenochtend om 7 uur, de ochtendshow om 8 uur, sorry. Oude man, en die staat iets later op. Hè. Dat is Fred Siebeling. Die komt straks voorbij naartoe. Grapje, Fred. Om 8 uur de ochtendshow. Op de hele uur is straks toch het lekkere nieuws. En ja, heel veel andere leuke programma's die er nog voorbij komen. Dus je zit goed als je van Nederlandstalige muziek houdt bij Bingo FM. Er komt echt van alles voorbij. Dus dat is wel leuk van dit zender, deze zender. En als je dan denkt van ik wil ook een leuk liedje horen, dan moet je gewoon af en toe even een plaat aanvragen. Hè. Dat kan iedere zondagavond tussen 8 en 11 uur, want dan zitten we hier live bij Bingo FM. Wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag om 8 uur. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid ontmoeten. Ik wens je een hele mooie week en wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 106 en wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app. Bingo non-stop.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.